0: 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd op.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies. She's crazy like a fool.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haat het plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar we zitten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80, of zie je op pplusplafond.be. En pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio

0: In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goud Aankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd Oldies.

Hier komen alle leuke herinneringen van vroeger weer terug. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Hé, lamennekes, wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM.
6: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In Kruibeke, deelgemeente van het West-Vlaamse Wervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde. Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Row in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
1: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Bar Radio Opsignor. In een nummer 0.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilverjuwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Werd er dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: In Kruibeke, deelgemeente van het West-Vlaamse Bervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaarder stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geide plafonds schildert of afwast, of je zet dat donkerhate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wallen zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Laas en Rooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
3: Hé, hey, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leeg.
4: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be. En ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
5: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd on.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Wanneer zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Hela mannetjes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: hits. Radio op Senior. Altijd oldies.
1: Goedemorgen, beste Mechelaars. Je ziet weer al allemaal klaar hier op Radio op Senior voor Mechelse Pijper. Even vandaag de 13e januari, zondag natuurlijk, gelijk als gewoonlijk. Het programma zal ik een beetje een andere droogkraag. Het is te zeggen, het eerste uur gaan we proberen van een thema aan te kondigen of een thema te bespreken. En het tweede uur zal vooral ook over het Mechels gaan. Maar dat gaat allemaal wel zijn. Het blijft gewoon aan alle radioplekken en dan weet het om 12 uur wat dat het geweest is. We blijven natuurlijk altijd wel gasten ontvangen. En vandaag hebben we toch wel een schone gast hier bij ons aan tafel zitten. Zowel qua zicht als qua babbelen, denk ik, Geert. Zal wel, hè?
2: Klopt dat, hè?
1: Kunnen we eerst even voorstellen voor de mensen in Mechelen die haar nog niet moesten kennen, maar tegenwoordig komt er wel veel in beeld. Zeker na dat juist de feestdagen verbazen en Mechelen wij helemaal opgefleurd is om te komen kopen. En nog altijd tot de 31ste januari, mensen, is het nog solde. We hebben vandaag de gast van de VZ2 Mechelen meemaken. En ze beet kan me daar heel veel over vertellen. De voorzitter in forma, Geert Millis van Millis Shows in Doogstraat. Daarmee ben ik nog altijd juist.
2: Ja, dat klopt allemaal.
1: Millis Shows, je hebt wel chance natuurlijk, dat er juist bij jou daar een heel grote parking onder de grond. Is het niet waar?
2: Speciaal voor mij eigenlijk.
1: Ik moet het beginnen te pasen. Ja. Maar Geert, we hebben me nou vandaag uitgenodigd, omdat Mechelen, we hebben nou juist terug de neven schijpen voor de middenstand. Dat wordt Greet Gapen. Kathleen de Ruiver is juist gepasseerd. Had hij dat goed gedaan volgens jou?
2: Die heeft dat volgens mij goed gedaan.
1: Ja, dat pas ik ook. Een vriendelijke, een oude dame. Ja, en die dat lustert.
2: Klopt. Ja.
1: Dat is toch gewoon voor het einde genoeg. Maar Mechelen is toch wel een klein beetje veranderd op gebied van handelscomité's en het verenigen van handelscomité's. Want in maanden tijd, als ik nog in Doogstraat woonde en later in de Livravenstraat, had ieder straat of ieder beurt zo'n beetje zijn handelscomité. Ja, dat waren er wel zes, geloof ik, over leep dat toon.
2: Eigenlijk is de dag van vandaag, kan dat niet meer, omdat dat nu steden tegen steden zijn, om het kut uit een bocht te zeggen. Ja. Dus je moet concurreren met andere steden. Dus straten en steden, dat gaat niet meer.
1: Nee.
2: En vroeger was het anders, dan had je dus in elke straat een handelscomité. En dat had je Doogstraat, Brusselpoortcomité, het Livravencomité, Brulcomité, IJzerlijncomité.
1: Ja.
2: Het Vaderiecomité, dat was aan de VMET.
1: Ja.
2: En al die comité's, die deden allemaal op hun eigen allerlei acties en zaken om wel een handel daar te promoten.
1: Ja, en die moesten dan, al die handelers moesten dan eigenlijk aan dat comité een soort van lidgeld betalen.
2: Ja, dus die hadden een bestuur, elk comité had een bestuur. En dan gingen die rond in alle straat bij die handelaars om lidgeld te vragen. En met dat lidgeld organiseerden die dan van alles in die straat.
1: Ja, dus je kan me voorstellen, als die dan zoiets een straatbandje lieten komen, dan was dat enkel voor die straat. En
2: dat was enkel voor die straat. Nee, omdat dat ook die werd betuld.
1: Ja, een klein beetje eigen straat die is.
2: Eigen straat die is, zo kun je dat zeggen.
1: Ja.
2: Nadeel was ook wel, dat gaan er altijd een hoop pad dat niet meedeed. Die profiteerden eigenlijk mee van de rest. En vroeger was het ook zo, dan moest elke straat ook voorzien voor zijn eigen kerstverlichting. Die moesten die zelf omhoog hangen en betalen.
1: Ja.
2: En als je dat niet meebetulde, dan was dat van, ik zeg het maar niet aan, het hangt toch omhoog, want dat werd toch gedaan.
1: Maar dan hingen ze misschien hier lamp vlak vuizend, hè?
2: Dat probeerden ze dan, zodat een beetje te verschoven.
1: Zeg, en dan was dat dan zo echt nog van rondgaan bij de handelers en gaan horen van, allee, betulde maar niet aan.
2: Dat was echt gaan vragen, soms gaan bedelen, gaan schoon.
1: Ja.
2: Van, wil je alsjeblieft aan lidgeld betalen en we doen toch ons best en dit en dat. Ja. En als die dan juist een slechte wijk hadden, dus slecht verkocht, dan zei die nee, ik doe niet mee. Dus je moest altijd zien dat je op een goede moment ging als ze al goed hadden geïncasseerd.
1: Ja.
2: En dan deed die mee.
1: Dat moest de slumpen zijn. Zeg, en vroeger hadden ook zo de draai, als ze zeiden.
2: Ja.
1: Dat was dan de Livravenstraat, wat dat al een klein beetje minder ging. Maar dan de Brul en de Azerlijn en dat ziet. En dat was de braderie en vuil meer.

0: in zo'n bestuur zit en ja. dat gehandelaar zat in dat comité.
1: En die comité's onderling, dat kwam dan misschien ook nog allemaal niet zo goed
0: overeen. Dat kwam niet goed overeen, want iedereen wil van zijn eigen straat van alles doen en het beste hebben. Het meeste volk in alle straat hebben. En iedereen deed zo maar wat dingen dat voor hun beste nood kwam.
1: En een overkoepelend orgaan, dat was er eigenlijk niet.
0: Je had een overkoepelend orgaan, dat noemde dan de Verenigde Handelaars Mechelen Centrum, maar dat gebeurde niet veel mee. Het was echt die handelcomité's, die straten op zich die van alles deden.
1: Ja. Zeg Gert, en hoe dat dan verder gaat, met de dingen dat gaan we dan na de muziek doen, we gaan eerst wat muziek spelen. En dan spreken we ze beter over de stad.
0: Ja.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Zo mensen, we zitten nog altijd aan tafel hier in onze studio met Geert Milis, de vuilzieter van de VZ2 Mechelen Meemaken en zelf ook handelaar natuurlijk in de Oogstraat. Ja, maar schoonmaker en schone verkopers.
1: Schoenschonen,
0: hè. Van Bobbel geloof ik ook, hè. Goedschonen ook, hè. Ik hem eraan. Ja. Maar zeg maar, dat doen er niet vuile mee, schoonmakers, hè.
1: Nee,
0: dat
1: zijn er niet vuile
0: mee. Hè?
1: Spatig.
0: Ja, van een schone steel.
1: Dus een schone steel en eigenlijk... Ja, er zijn er te kut. Daar zouden we moeten bakken.
0: Dus je hebt vuil werk.
1: Ik heb vuil werk, ja. Als er niet vuil zijn, is dat logisch.
0: Dat is wel een vuil werk. Ja. Maar toch nog even staat voor het zondags naar rekenen.
1: Voilà, dus
0: dat is wel heel tof. Zeg, we hadden het juist over de afvalscomités en dat er zo vuil waren. En zo terwijl de muziek speelde, dan hadden we het over bijvoorbeeld de Dijgem Kermis in de taal. Ook Terveurse Steenweg deed er nog dingen. Dus iedereen deed zo maar wat op zijn eigen. Wat dat op zich ook wel plezant was. Maar het volk blijft wel niet komen, hè.
1: De deur blijft het volk weg, hè. Want, dat zeggen bij die andere steden. Ik zal zeggen, Leuven en in Hasselt zijn ze daar... In de Limburg zijn ze eigenlijk een beetje rapper dan bij ons in de Kempen. In Hasselt en in Genk zijn ze daar al veel langer mee bezig om dat al per stad te doen. Dus gezamenlijk dat te organiseren. In Turnhout is dat ook al heel lang. Dus daar zie je dat. En daar zijn ze eigenlijk... beginnen over nadenken, vooral de zomers.
0: Ja, een schone dag zei de zomers tegen Ellen, kom dus tot mijn maat.
1: Ja, kom dus tot mijn maat. Dan zijn we daar geweest en zijn mannen, we moeten dat toch eens iets aan veranderen. Want dat kan toch, op deze manier kan dat niet blijven duren. Nee. We moeten dat eigenlijk allemaal samen gaan doen.
0: Ja.
1: En in het begin, we waren met 6 vuilzitters. En dan zei hij, luister, willen we een groot comité maken. En we noemen dat de VZ2, dat is een VZ2, dat is opgericht. Ja. En we noemen dat Mechelen Meemaken.
0: Ja.
1: En dan was ze van, we gaan dan onze straat en zo. Ja, maar zei het hem, dat liedgeld, wat dat gelden nou altijd, want dat was eigenlijk iets dat we niet geire deden, want dat was echt gaan bedelen altijd, voordat we dat hadden. Willen gaan dat vragen aan de handelaars. Gelden moet dat niet meer doen. En we gaan eigenlijk op principe werken, like in Waregem Shopping Center. Want al die winkels daar, die moeten ook verplicht, voordat je daar een winkel lopen doet, moeten die betalen per jaar. Die hebben een contract om daar van alles te kunnen doen. Dat wordt daarvan betuld.
0: Dat is een promotax.
1: Denk ik dat ze zeggen. Ja.
0: En dat wordt dus dan voor elke handelaar eigenlijk opgeleid. Dan moeten ze dat betalen. Ja. Het is niet meer van, ik doe niet mee,
1: mee. Dat wordt opgeleid.
0: Elke handelaar in Mechelen werd dat.
1: Ja, maar die promotax, dat hebben we samen zo wat bekeken, ligt in dezelfde verhouding als dat ze vroeger lidgeld moesten betalen.
0: Ja.
1: Dus dat is niet veel meer, dat zit allemaal ongeveer hetzelfde.
0: Ja, en je krijgt er eigenlijk nog een cadeau bij ook dan, hè. Want dan zei, ik doe er nog zelf ook wel wat bij. Is dat waar of niet?
1: Ja, dan krijgen we dan nog een medewerkster bij. En die heeft na 2 jaar voor ons gewerkt. Dat was via Europa. Hij had dat geregeld, dat er een subsidie kwam van Europa. Dus dat hij voor ons kon werken.
0: Ja.
1: Nou, vanaf dit jaar moeten we dat zelf betalen. Maar we gaan waarschijnlijk wat meer subsidie krijgen. Dat we dat kunnen... dat we die mee kunnen
0: Dus je
1: betalen.
0: Moest beginnen pasen aan eigenlijk één groot handelscomité, maar dat wordt dan een VZ2, voor hier in Mechelen. En dan moesten ze nog een vinden dat zo...
1: Een nozelaar dat wat doet, dus een vuilzitter, want je weet, een vuilzitter, die heeft altijd gedaan. Die heeft altijd gedaan. Ja, en ze hebben die dan gevonden.
0: En dan hebben ze gepast, de schoonmaker, die heeft al heel vuil werk, dus die weet wat dat is.
1: Die weet wat dat is, al die misère, die zal dat wel doen.
0: Voilà, en je bent eraan begonnen.
1: En we zijn eraan begonnen, 2 jaar geleden.
0: Ja, het eerste jaar was niet het gemakkelijkste jaar, hè?
1: Dat was niet gemakkelijk, nee. Omdat je daar ook met mensen zit die daar ook niet te veel van kennen. En je moet ook alles leren zoeken. Je moet ook zien, want dat is niet meer voor een strutje alleen. Nee. Dat is voor een hele stad. En dat is niet gemakkelijk.
0: Nee, gelijk als gezegd, je spreekt dan over het kernwinkelgebied in Mechelen. Ja. Dat zijn de drie dingen, maar de Oogstraat, je redt de straat altijd binnen via de Oogstraat.
1: De Hoogstraat, Kouremet, dan de Draauk, maar ook de Graaf van Egmondstraat zit daarbij. De Boucherie-straat zit daarbij.
0: Al die klaustertjes
1: Die klaastertjes daartussen.
0: De Vatenstret en zo.
1: De Vismet zit daar ook bij.
0: De Vismet nog,
1: De Stierweg.
0: Ja.
1: De Befferstraat.
0: Ja.
1: En de Vismet.
0: En de Vismet.
1: De Viermet.
0: Dat is dus het kerngebied eigenlijk.
1: Dat is het kernwinkelgebied.
0: Ik kan me voorstellen, Geert, dat bijvoorbeeld... ik heb er juist nog duiger. Ik kan me toch niet... Maar toch van de Katlanenstret. Het zit er niet tussen... Is dat nog wel een winkelstraat, vraag ik me af.
1: Volgens de stad is dat nog winkelgebied.
0: Ja.
1: Je kunt dat afvragen, wat moet daar nog mee gebeuren?
0: Ja.
1: Maar dat is niet aan ons, dat is aan de politiek om dat te beslissen.
0: Dus dat zit niet bij jou en in alle...
1: Dat zit wel mee in het comité, maar die betalen minder.
0: Ah ja.
1: Dus het kernwinkelgebied betaalt iets meer... En het winkelgebied betelt een helft van wat we willen betalen.
0: Ja. Zeg, en als ik dan, moet ik me dan voorstellen dat een schoonwinkel, gelijk als Schouw of een bekker dat wat verder, dat die hetzelfde betelt als een H&M bijvoorbeeld?
1: Dat gaat per oppervlakte.
0: Ah.
1: Dus tot 150 vierkante meter is dat 200 zoveel, euro. Ja. Dan, en zo gaat dat omhoog.
0: Ah, ja.
1: En dat heeft niks te maken met wat voor soort winkel dat is.
0: Nee.
1: Maar iedereen betult. Dus allemaal gelijk, allemaal doen mee.
0: Iedereen doet mee.
1: Een Nimo, die ook reclame hangen aan zijn vitrine, die moet ook meedoen. Iedereen moet eraan meedoen. Iedereen betult mee.
0: Ja, voilà. Zeg, en je zit alle kuisen wat gaan halen in andere steden, was dat ook helemaal? Of is dat echt dit neef van Mechelen?
1: Nee. Dat is iets dat al een hele taal bestaat. Dat bestaat ook in Gent. In Leuven heb ik dat juist al gezegd. In Brugge, dat komt eigenlijk van Holland. Daarom is dat ook al heel. Dat zit na in Duitsland, in Engeland. Ze doen dat overal. Ze zijn echt na steden aan het verkopen. Dus straten verkopen, dat gebeurt niet meer.
0: En geldt ook van alles voor de stad? Wat er allemaal gaat gebeuren en wat er al gebeurd is, dat je met z'n beter over hebben na alles was.
1: Goed? Oh, dat is goed.

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: De energie is gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prazen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
6: Altijd on.

0: toe mensen, we zijn hier terug in de studio samen met Geert Millies van de VZW Mechelen meemaken. De vuistzitter, hebben we al gehoord dat ze toch hier gevonden hebben, we gaan er waar door, ondertussen al het tweede jaar. Hè.
1: Ja.
0: Er wordt wel heel wat gedaan in Mechelen. Men ziet het ook wel op straat dat er een eenheid meer is dan vroeger, denk ik. Hè.
1: Dat komt ook omdat je dat samen doet.
0: Ja.
1: Dat maakt het verschil. Als wel een vroeger, ik zal zeggen... groepje vroeg, like dat je dat straks vertelde, was dat in één straat en gedaan en in de andere straten gebeurde niks.
0: Nee.
1: En na boekte of bestelde groepjes dat die in al die straten tegelijkertijd lopen, op dezelfde moment. En dat maakt dat verschil.
0: En je ziet ook eens een ander, de ene loopt naar kinderen, komt er een andere tegen. Ja,
1: dus dat wordt allemaal bekeken en dan zitten we dan echt aan tafel en die routes te maken. Waar is er dan op die moment volk?
0: Ja.
1: Want dat moet ook juist zijn. Want je kunt moeilijk zondags in Noordstraat ene laten rondlopen, want anders is dat dicht namiddags.
0: Nee,
1: Dan moet dat op Dazerlijn of in een Brul doen.
0: Ja.
1: Dus, en daar wordt dan over nagedacht. En maar dat moeten die handelaars zelf doen. Dat doen we wel samen zelf.
0: Ja.
1: Omdat we dat weten wat dat je moet zijn.
0: Ja, zeg dan een van de lessen, er is er nog één achtergekomen. Activiteiten was de Black Friday dag.
1: Ja.
0: Ik vond dat geweldig eigenlijk. Ik kon dat niet gemakkelijk zo op zo'n moment aan dat stap. Maar ik was er binnen in de Champions GS winkel.
1: Ja.
0: En ik heb de schrik van mijn lijf gepakt dat daar ineens zo'n grote boom van mijn huis stond. Is dat ook zo'n ding als dat gellen?
1: Dat zijn dingen dat steken wel helemaal ineen. Daar zijn we toch al een munt of zes op voorhand mee bezig.
0: Ja.
1: Van hoe en op welke manier gaan we dat doen. Maar het is dat niet alleen. Ook de reclame al als dat rondgemaakt wordt. Dat moeten we dan ook allemaal doen. Als je naar de bussen hier aan, naar A13 bussen. Allee, en mijn gerein in de munt december.
0: Ja.
1: Met grote stickers van achterop van dat je moest komen shoppen in Mechelen. Dat moeten we dan ook allemaal doen. Dus eigenlijk het is heel het plutje dat we er volledig in insteken. Dus hetgeen dat je ziet op straat is eigenlijk zo het topje van de ijsberg.
0: Ja.
1: Dus al de rest dat daarachter zit, dat meeste werk.
0: Dat zal wel zijn. Ja. Als ik gezien heb wat er allemaal rondliep en wat er van activiteiten was. Hè, want de mensen komen gaan winkelen en het is inderdaad ook interessant. Maar alles wat daar rond is, geeft natuurlijk ook meerwaarde.
1: Ja, we zitten dan op de RTV-reclame, maar dat moet allemaal besproken worden. Daar moeten filmpjes voor gemaakt worden. Dat zit daar ook, of online kan, dat is tegenwoordig in. Dus dat je op het internet online campagnes voert. Dat is met een firma dat we dat doen.
0: Ja.
1: Dat zie niemand niet. Want je ziet dus boten Mechelen dat te doen. Dus als je op een telefoon of op computer gaat, dat er opeens komt shoppen in Mechelen. Dat moeten we dan allemaal ineens steken.
0: Ja.
1: Dat kost allemaal geld.
0: Dat komt allemaal van die
1: Dat komt allemaal van die promotax. Dus dat
0: eigenlijk de mensen
1: pakket.
0: Zelf, de Mechelers betalen dat niet aan mij.
1: De Mechelers betalen dat niet. Nee. Dat is van de promotax.
0: Ja, dat komt allemaal van de handelaar zelf.
1: Dat komt allemaal van de handelaar zelf die dat doet.
0: Wij schikkelen door nogal wat moeite voor de mensen naar de Mechelen te komen.
1: Natuurlijk, dat is onze buitenraam verdienen.
0: De Black Friday was een succes, denk ik.
1: De Black Friday was een heel groot succes.
0: Ja. En dan hebben we ook nog het Warm Welkom Weekend. Wat is dat nou juist, Geert, voor diegenen die nog het niet zou kennen?
1: Het Warm Welkom Weekend, dat is twee keer per jaar. Dat is in het voorjaar en in het najaar. En eigenlijk is dat daar waar de winkels, de klerenwinkels en de schoenwinkels, hun nieuwe collecties voorstellen.
0: Ja.
1: En dat noemen ze dan dat weekend het Warm Welkom. Welkom weekend.
0: Ja.
1: En vroeger was dat zo, dan deed dan een man of 6-7 aan mee en die leidde een rode loper vullen en dan deed ze dat modeshowken en dat was het.
0: Ja.
1: En dan zijn we dat met Mechelen meemaken, in groep beginnen over nadenken, wat kunnen we nou doen dat dat toch wat meer volk, dat dat iets specialer is. En daar zijn we met gedacht gekomen als we nou eens een radende catwalk hebben. Ja. Dus een camion, wat dat dan die modeshow is, en die redt dus van die een pluts naar de ander.
0: Toch niet met de mensen op terwijl.
1: Niet met de mensen op, de mensen moesten eraf, maar die rijden van die pluts.
0: En dan in een andere winkel wij een modeshow.
1: Voilà, en zo hadden we 6 topplutsen, en van pluts 8 winkels, dat vuil mee, hadden we er direct 42.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat voor die handelaars ook marcheert. Die zeggen, dat doen we wel mee.
0: Ja.
1: En het gevolg was, de eerste keer dat we dat deden, was dat gewoon een overrompeling in de stad. Je kon niet over of duif van het volk dat kwam zien.
0: Dat goed,
1: dus je ziet dat spel dat marcheert. Dus als je dat samen doet, dat is eigenlijk de truc, dan krijg je iets gedaan.
0: Ja. Hoeveel handelaars zitten er eigenlijk in alle comité?
1: Daar zitten een goeie 650 handelaars in.
0: Helpende handen, zal ik maar zeggen. Dus de werkers die dat mee organiseren.
1: Wij zijn met een groep, want dat verschilt elke keer, dat verandert. Want je hebt allemaal werkgroepjes. Dat is een 40 à 50 man.
0: Amai,
1: handelaars, dat zijn allemaal handelaars.
0: Allemaal handelaars,
1: En dan even, en willen nog wel wat volk van de stad, want de stad werkt ook mee. Hè.
0: Ja.
1: Die doen ook wat we willen vragen. Als we naderafslotingen moeten maken, dat wordt allemaal gezet. Dus, dus we hebben dan in diensteconomie, zijn er ook mensen dat daarmee bezig zijn. Het is niet dat we dat alleen moeten doen.
0: Dan is er nog de Lente- en de Herfstbraderie, die blijft ook nog?
1: Die blijft ook nog. En je weet, de Herfstbraderie, en we hebben veranderd, dat is na draaddagen. Dat is na zondags ook. In plaats van 2, omdat we dat de eerste keer hadden we dat op een zaterdag en een zondag gedaan. En dat was zo goed meegevallen, die zondag. En er waren er ook die zeiden, ja, maar die vrijdag was eigenlijk ook goed, dat we gezegd, want dan doen we traadagen.
0: Ja.
1: En dat marcheert.
0: En dat marcheert ook. En dan is er nog de eindejaarsperiode, gelijk als nou.
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat is toch 4 weken op een stuk. Ja, dat is elk weekend eet anders.
0: Zijn nou ook de zondagen nog open? Of
1: dat is gedaan. De zondag was, dus vorige zondag was de laatste keer de koopjeszondag.
0: Maar de koopjes zijn er nog tot 31 januari.
1: Tot 31 januari zijn het nog koopjes.
0: En zullen die onderles nog van alles wel...
1: Ja, die vinden altijd wel iets om nog te doen. Van altijd al aan de volk te trekken.
0: Zeg dan nog eens iets anders. In Mechelen houden er ook van die eco-couriers rond.
1: Ja.
0: Is dat ook iets van Ellen of komt
1: dat van niks van ons? Nee, dat is van de stad. Dat was tot vorig jaar van de stad.
0: Maar dat vind ik wel goed.
1: Dat is goed, hè. Ik denk dat er nog meer en meer al komen zijn. Andere firma's ook dat al toon zijn. Hè.
0: Dan kunnen er dus eigenlijk mensen alle commissiestoos laten afzetten.
1: Ja, die kunnen alle commissiestoos laten afzetten.
0: Met de vlauw.
1: Met de vlauw.
0: Dat is gemakkelijk,
1: Dat is gemakkelijk.
0: Ja, waarom zouden mensen niet naar Mechelen komen eigenlijk? Hè?
1: Voilà.
0: We gaan ze beet nog één keer vet zeggen. Je nog geen muziek kennen.
2: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans. I can't.

0: Toen mensen nog, nog in babbelblokken zitten, meneer Geert. Ik weet dat het dat al niet te veel vervelend
1: is. Nee, het is plezant, hè.
0: Allee, vooral, dat is goed. Zeg, we zitten met een neef bestuur, hè. Een neef, zes jaar op neef.
1: Ja.
0: Afwachten wat er gaat gebeuren natuurlijk. Er zijn natuurlijk, er is nog werk aan de winkel ook. Dat weet ik al en ook.
1: Ja.
0: Eén punt bijvoorbeeld dat je toch nog altijd hoort in bepaalde plaatsen, de leegstand.
1: Ja, dat klopt.
0: In zijn straten, gelijk wat vroeger de Oogstraat een probleem was, is nou ineens geen probleem meer, want daar vindt dagelijks geen leegstand meer. Maar dat zijn wel andere straten, die zaastrotjes van de Azerlijn bijvoorbeeld, dat zijn
1: die
0: zo...
1: Die Vravenstraat,
0: de Katlanenstraat, dat moet je nog eens zeggen.
1: Sommige stukken van de Brul,
0: dat de Medianet weggevallen is ook, ook niet goed. Maar ja, zijn er nog wilde zaken die je moet in Mechelen nemen? Als je ziet hoe dat verkeer gaat komen.
1: Ja, de vraag is ook, zijn er nog wel commerçanten die erbij komen? Dat is ook een vraag dat je moet stellen. Want een dag van vandaag een commerce beginnen, dat is niet gemakkelijk.
0: Nee, dat is niet
1: dat
0: simpel.
1: Dat is niet simpel.
0: Maar willen ze dat niet in golpen ook niet? Of
1: ze willen wel golpen, maar ja, dat kost allemaal veel geld. En je ziet ook dat dat meer en meer ketens worden.
0: Ja.
1: Want de huurprijzen zijn ook niet van te lachen.
0: Nee.
1: Iets gaan huren op deze lijn, dat dag van vandaag, als particulier of als zelfstandige dat iets beginnen, dat gaat niet meer. Nee. Dat is niet te betalen. Dus dan moet je gaan naar die strutjes gaan, zoals de Livravenstraat of die
0: of de Bussenstraat. Ja.
1: Maar ja, dat is ook niet simpel, want je moet nog mensen vinden die nog iets willen beginnen. En dat is niet gemakkelijk.
0: Nee.
1: En dan heb je wel met ketens. Die mannen die komen allemaal af. Maar als je gaat zien naar andere steden, en daar zijn lijsten van, want je kunt dat vergelijken. In Mechelen is er wel leegstand, maar vergelijken met bijvoorbeeld Brugge, of bijvoorbeeld Leuven, dan doen we het nog redelijk goed. We zitten nog altijd beter dan daar. Dus we zitten gemiddeld nog altijd wel goed. Wat dat niet wil zeggen dat er leegstand is. Hè? Dat is er. Hè?
0: Nee.
1: Maar dat moet opgelost geraken. Ja. Maar je hebt dan mest die dat wat proberen aan te doen. We hebben nou met het einde van het jaar, ik weet niet dat je die vitrines gezien hebt, zo in het wit.
0: Ja.
1: We hadden zo 6-7, dat hebben we wel gedaan. We hebben dus 7-8 pandjes gezocht.
0: Daar hebben
1: we schoon dingen van gemaakt. Om dat wat op te fleuren, om dat wat aandacht te geven.
0: Ja.
1: Dus geprobeerd van alles te zoeken om dat op die manier wat op te lossen.
0: En als de stad terug, want we hebben het er juist nog eens onderin. Het is zoveel volk dat je ervan verschiet.
1: Ja.
0: Waar moeten de mensen nog gaan staan? Goed, er zijn al gelukkig nog veel parkeerplaatsen. Maar ja, dat komt ook een einde aan als het natuurlijk heel succesvol wordt in Mechelen. Hè?
1: Ja.
0: Dus misschien dat er dan toch nog wel wat winkeltjes bij komen. Hè?
1: Waarschijnlijk wel. Vroeger of laat zal dat is een taal van... Allee, ja, dat is in alle talen zo. Dat gaan we up en downs. Dus dat zal wel waarschijnlijk terug wat meerdere. Alhoewel, dat willen niet meer geklagen.
0: Zeg, het verkeersplan. Werden jullie daarin betrokken als anders?
1: In deze verkeersplan zijn we wel niet betrokken geweest.
0: Nee. Dus want...
1: Maar dat is ook niet
0: zo belangrijk.
1: Ja, nee, dat is niet... wat dat Mechelen meemaken moet doen. Mechelen meemaken, die moeten eigenlijk zorgen dat er van alles gebeurt in de stad.
0: Ja, hoe dat de plan ook is.
1: Dat is eigenlijk een zorg voor Unizo. Unizo Mechelen moet zich daar eigenlijk mee bezig
0: houden. Want die Otto-Leuwe, want ze spreken terug van wat meer Otto-Leuwe straten.
1: Ja. Ik heb deze morgen, in de week ook gelezen.
0: De wordt hem genoemd, de Azerlijn. De Andelaars zelf, komen die, hoe reageren die daarop?
1: Plus dat is ook een hele moeilijke.
0: Ja.
1: Je weet niet, gaat dat goed zijn, gaat dat niet goed zijn? De ene zegt van wel, de andere zegt van niet. Je kunt niet in de toekomst zien. Dat kan goed meevallen, maar voor hetzelfde geld kan dat ook tegenvallen.
0: Ja.
1: En iedereen heeft dat zijn mening. Ik heb daar ook mijn mening over. Ik vrees daar ook een beetje voor dat dat wel gaat marcheren. Ja. Maar ja, dat moet je zien. Als je na ziet, sommige stukken van like in de Brul, vroeger kon dat met de autodeur aan, stonden dan nog verkeerslichten aan de Boutermet, geloof ik. He, dat in richting, dat kun je dan niet meer voorstellen dan dat van. En het gaat ook.
0: Ja, maar ik stel me bijvoorbeeld voor, je hebt daar een schoenparking midden in de stad, als je daar zo'n lijn op rijdt naar links in de kloof in de Bussenstraat of in iemand
1: de
0: Strutjes.
1: De Blauwe Hondstraat.
0: Kunnen ze daar nog op kunnen?
1: Volgens mij, dat ik gelezen heb, zou dat een fietsenstalling worden. Dus, ik heb dat gelezen in de gazette ook, dus
0: dan
1: gaan ze daar niet meer geraken. Maar dan heb ik daar ook in gelezen dat ze boven op de Zandpoortvest nog een stuk zou bouwen.
0: Dat zou wel goed zijn.
1: Dat zou wel goed zijn, om dat te compenseren. Ja. Maar ik denk dat we dat allemaal zullen moeten zien, wat dat daarmee gebeurt. Hè? Ja.
0: Maar gelijk als gezegd, je moet rekening houden met hoe dat het er komt en dan voor de rest alle zaken organiseren.
1: Voilà, dat is ons job. Ja. Wij moeten zorgen dat er sfeer is, dat de mensen naar ons komen.
0: Zeg Geert, en Valentijn komt eraan.
1: Dat gaan we weten.
0: Dat is het volgende.
1: Ja, dat is het volgende.
0: Ja, staat er iets op de plank?
1: Dus we zijn dat volop aan het voorbereiden aan, maar ja, daar gaan we van alles gebeuren. En ook met Charabang, die kennen wij.
0: Charabang,
1: dus,
0: ja, dat is goed.
1: Al die beeldjes in de vitrines. Ja. Er zijn na, ik geloof, 150 handelaars dat gaan meedoen. Dus je gaat een hele schoon parcours krijgen in de binnenstad.
0: Ja.
1: Waar dat je dus met zijn giraffen en slakken deze keer.
0: Ja.
1: En daar zijn we dan ook mee bezig. Daar doen we dan ook mee. Ja. Samen met Charabang.
0: Ja, dat zal ook schoon zijn. Nu dat staat na te wachten.
1: Dat staat na te wachten.
0: Ja.
1: En dan is het dan terug het Warm Welkom Weekend, de braderies. En zo blijven we dan wel een ander ding is wezen, ja, voor dat tussen nog eens iets te doen en zo.
0: Maar ik hoor toch dat de anders positief zijn en dat ze willen bijwerken aan dat project van Mechelen meemaken.
1: Ja, er is... Allee, je moet samen vooruit en je moet dat samen doen. En die zien dat ook, dat er meer volk rondloopt, dat marcheert.
0: En dat is positief.
1: En dat is positief. En dat is het enige dat marcheert als je iets samen doet.
0: Ja.
1: Als je het apart allemaal doet, dan komt dat niet goed. Maar samen, en dat bewijs is er... Dat marcheert en dat is voor iedereen goed.
0: Voilà, Mechelers, je hebt het allemaal gehoord. Als je te winkelen hebt, is het in Mechelen te doen. Nog meer als vroeger.
1: Voilà.
0: En we hopen natuurlijk dat dat alleen nog maar kan naar omhoog gaan.
1: Ah, voilà. We gaan daar ons best voor doen. Ja. Allemaal samen.
0: Gauw ze bedankt voor vandaag naar eten willen komen. En we zijn bekanderen nog.
1: Ah, voilà.
0: Merci. Merci.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilverjuwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Oh, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
8: 015 75 64 91.
9: 015 75 64 91.
8: Als de nood het hoogst is,
7: is Lazarums vlakbij.
8: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
7: Lazarums.
8: 015 75 64 91.
9: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
11: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: 80's hits. Radio op Senior. Altijd oldies.
1: Zo mensen, het tweede deel van het programma Mechelse Pijper zal vertaan bestaan uit eigenlijk Oepse Mechels van vroeger, van een die elke Mechler ook kent. En dan moeten we natuurlijk spreken over de Marcel Kokke, over de Jos Nys, over de Negeet Rossieu. En die mensen die hebben me beraad verklaard om toch wat meer met ons mee te werken om dat tweede stuk van Mechelse Pijper te vullen met Mechelse praat, Mechelse babbeltjes, Mechelse thema's, die ze zelf gaan aanbrengen en die ze zelf gaan komen vertellen.
2: En Mechelse zeven ook.
1: En Mechelse zeven ook, dat mag er ook al eens bij. Ja, en je hebt al gehoord, ja. De man die dat ze vroeger noemde de minzame wandelaar, als vuil Mechelen misschien nog gekend, kennen hem misschien nog beter als Marcel Kokke. En die is vandaag de gast bij ons om te vertellen, vooral vandaag, want we gaan toch proberen altijd Marcel een beetje een thema te zoeken. Hè? De cinema's van vroeger. Zeg Marcel, mag ik nou eens vragen. Klopt dat in 1907 dat het dan de eerste cinema was? Cinema Salon. Heb je dat nog
2: dat geweten? Schendt, ik heb daarvan gehoord, ja. Maar ik, was, er ik was er toen nog niet. Maar ik heb zelfs een fotootje gezien van een affiche.
1: Ja?
2: Dus een stekende dat er was. Maar wat ik wel weet, ja? Niet gezien, maar weet op die strand, dat was van mijn vader. Mijn vader was geboren in 1893.
1: Die net dus
2: die sprak van zijn kinderjaren was dat 1900, 1905.
1: Ja.
2: Dat het de eerste cinema's in Merkel op de kermis stonden. Een barak. Een voerkertje. Hè? En dan betaalde een centeem of een cent. En dan konden daar naar de film zijn. Zo waren allemaal kutte filmpjes. Gelijk Lumière die eerste filmpjes mochten. Het fabriekje zo. Daar komt een tram voorbij en zo. Dat konden daar gaan zijn.
1: Ja.
2: En mijn vader sprak ook van de eerste cinema's. Die al mijn herinneren niet meer, want dat konden, hoe gek het doe ik, hoeveel een oezel, dat is achter een doek zitten. Dat was een doek.
1: Ja?
2: Hey, maar allemaal vrouwen primitief, ik denk dat ik nog met projecteurs, ja, met een elektriek, maar het kon zo dat er nog met een bouwklomp was. En achter een doek konden we delen van de praat zitten. Als van wij, dat ons zeggen, twee van thema kostte achter een doekje in zijn thema. Dat is alles verkeerd natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus al dat jocht, die kadijen en term kloeden, die zaten allemaal achter een doek. Dan kon, dus de baas verdiende nog iets.
1: Maar dan zag dat in spiegelbeeld eigenlijk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat die in spiegelbeeld, maar je kunt alles niet willen. Nee.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: Dus daar is de cinema begonnen, op de kermis en dan salon. En dan is dat verder gegaan.
1: Maar wat de Mechelaars vooral opvalt, Marcel, is dat de cinema's uit de stadsbeeld verdwijnen zijn. Dat er geen mis zijn eigenlijk.
2: Ja, dat is een tendens dat is niet alleen in Mechelen.
1: Nee, maar ze pasen misschien. Ja, we hebben er altijd maar één of twee geweest. Maar dat is niet waar, hè. Er zijn veel meer geweest.
2: Dat is een stukje sociale geschiedenis en ook gewoon geschiedenis.
1: Ja.
2: Op het moment dat de cinema's kwamen, dus de grote tijd was in de jaren 20, 30, als die Hollywoodfilms kwamen met Bathing Beauty en met Blote Billen, dan docht iedereen het toneel is om zeep.
1: Ja.
2: Theater, hè? Hij is om zeep, daar gaat niemand mee in zijn, want die gebouwdes theater speelt nog, hè?
1: Ja, dat zijn
2: en dan zijn we beroepstheaters.
1: Ja.
2: En dan als de tv kwam, docht iedereen de cinema is gedaan. Had daar een tijd gewerkt, maar dat is ook gedaan, hè?
1: Ja.
2: In Mechelen in een zaal, hoeveel cinema's zijn er inderdaad veel zalen zijn in het complex. Film en hoe het in Vlaanderen zich ook gewerkt. Hè?
1: Nee.
2: Dus dat zijn modeverschansels. Toneel werkt nog wel, de cinema werkt nog wel. Toneel, ja.
1: In die tijd, Marcel, waren die cinemazalen ook dikwijls gekoppeld aan een danszaal?
2: Ja, dat waren oorspronkelijk feestzalen of danszalen. Maar
1: ja.
2: Dat had geen speciale. In Mechelen echt gebouwd als cinema. Een schoene cinema, dat ik me herinner. Dat was de Cinex, hè.
1: Dat was de schoenste. De Cinex, die is eigenlijk gekomen uit de Salle de Paris.
2: Ja, Salle de Paris.
1: Ja.
2: In Mechelen zei Salle de Paris, hè.
1: Ja, Salle de Paris.
2: En weet je, dat vroeger hadden dus ook cinemas van Pathé. Hè,
1: ja,
2: bekend.
1: De Pathé.
2: En
1: ja.
2: Ik ken dat nog, mijn moeder kende nog, met aan het lezen. En dan zongen de kinderen, ik kon niet makkelijk zingen.
1: Ja,
2: zeg
1: maar. Ja,
2: wie gaat er mee naar de cinema Pathé? En dat cinema Pathé, ik heb die filmpjes nog gezien, men is dat toch van vroeger jaren bezig. Die had een speciaal systeem van film. Die was geperforeerd in het midden.
1: Ja.
2: Gewoon een film, 35 mm, is aan de kant.
1: Ja.
2: En in het midden.

0: Maar ik heb die leren kennen, die atletiek, Barijs in Machelen, en ik was er ook. Ja. Het verschil is dat zij wel wat jonger was. Ik was senior, als zij nog, dat zeggen, kadet was. En die was een heel goede atleet trouwens. Hè. Ja, Belgisch records gevestigd. En die vader Bams, dat was eigenlijk een van de, die familie was van de Malinois, maar dat zelf vertelt ze niet. En die gaf aan de spelers van de Malinois een kaart van Verneet Toon, hè. We ja. Verneet naar de cinema te komen. Dat was Toon, hè. Pas op, die mannen speelden Toon we niks, hè.
1: Ja.
0: En wat zijn vrouw niet mocht weten, hij had doekje gegeven aan de spelers van een racing. Een kerkje niet ervan te ervouwen.
1: Ja. Zeg, Marcel, we gaan eerst wat muziek spelen en dan vertellen we wat over ja. de cinema's. Hè.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor. MUZIEK

Ja, beste mensen, we zitten nog altijd natuurlijk met Marcel Kokke, die al een inleiding gegeven heeft over onze Mechelse cinemas. De Cinex in den Brul. Marcel, op een schone dag, hoorde ik eens, die doet het grootste scherm van het land, gaat

0: de Cinex.
1: Dat was een van de schoonste cinemas. Ik denk van, ik durf niet zeggen van België, maar toch van een paar euro in de noemtrek. Hè.
0: Ja.
1: Die was gebouwd, als ik me goed herinner, in het begin van de jaren 40, in die stal van toen. Maar die was niet alleen gezellig, groot, weet niet hoeveel volk daarin kon, 800 man, 1000 man. Die was gezellig en ook, dat was esthetisch, een groot podium.
0: Ja, want daar hadden weer optredens gedaan.
1: Die noek kon weer opgerold of opzagen zitten, dat weet ik niet. En dan was dat podium vrije attracties.
0: Ja.
1: De aanmechelaars, maar moeten toch al oud zijn. Die zullen nog die attracties herinneren van schamateurs en knokkenbouten en slappe mannen. En wat weet ik, die dat wat opvullen, dus omdat ze kwamen zingen. Ik heb daar ooit in de jaren, maar wel na de oorlog. In de oorlog waren het ander, maar ik heb daar ooit Engelsen geweten. Een koppel mannen, één verkleed als vrouw. En die vrouw had dus twee borsten, en dat waren ja, opgerolde kaarsen of weet. En die ene had die kaarsen, en van op 5-6 meter mikte die direct in die soetjangos. Ja. Ik zei zo nog van mijn ogen, zo heb ik een seksuele opvoeding gekregen. Ja. Het trist dat ik dat hoorde, in de Cinex, op het podium, was Conny Froobes, want die kon hij met een Peter.
0: Aha.
1: Conny Froobes als jong meske, van 16, 17 jaar. En ik weet nog, dat was georganiseerd onder de auspicie van het Listeneefs. En ik heb die kaarten toen gekregen. Ik heb ze dus niet moeten betalen van de Dizerij Sijs. Van de reporter van het Listeneefs.
0: Maar daar kwamen veel artiesten. Adamuil, jij hebt er nog geweest?
1: Wat?
0: Adamuil?
1: Ja, dat kan ik me niet herinneren.
0: Jacques de Vocht, dat was dan een, Belgische.
1: Ja, ja, ik heb nog van die revues gezien.
0: Ja.
1: In een oorlog was dat. Maar dat was in een Alcazar.
0: Ja, in een Alcazar.
1: En dat was ook cinema, maar dat was ook een podium. En dan heb ik nog revues gezien met Loweke Staal en Nini de Boel.
0: Ja.
1: En Loweke Staal was een man, een kopkleiner dan ik. Die was een meter van mijn wefde woest. Een spichtig manneke. En in ieder geval een stroze zangeres met borsten. Allee, ja, kom, ik kan het feit doen, maar niet uitleggen. En Loweke moest dan samen vormden ze koppen. En ze pakt Loweke vast en gezegd, Loweke stal bijna niet meer staan, die weer versmacht. Belt dat mij ook bijgebleven is. Dat was ook in de cinema, want de cinemas in die tijd waren echt paleizen.
0: Ja. Maar meer nog, Marcel, de Cinex die hing dan vast eigenlijk aan de Novelty en aan de ABC, meer dan
1: dezelfde zaal die vanavond waar
0: die altijd en daarachter, dat was er een heel complex van gangen en van toon, gekost van één naar kinderlopen.
1: In de Novelty, dat was een grote zaal, dat ook een politieke meting zou zelfs.
0: Ja.
1: Maar ook box, ik ben dan verschillende keren een box gaan zien en dat was een taart van Michel Levis, de Mechelaar.
0: De Mechelse boxer.
1: En
0: ze
1: zou hem ook leren kennen, de Pierre Levis, hij leeft trouwens nog. En de Michel Levis, dat was een hele zoveren boxer. En dat was echt...
0: Geen pakjespak.
1: Nee, dat was een boxer en die had een carrière van ik weet niet hoeveel jaar. En je hebt altijd naar rechter huis, hè.
0: Ja.
1: Die waarde dus, ik herinner me dan nog goed, met mijn onkel Jeff ging naar mij en had een boksen en die nam al mee. Hè.
0: Dus ik kan wel eens horen zeggen dat er een jacht in die kelders lag. Een jacht, een boot, dat er een boot in die kelders lag.
1: Dat weet
0: in
1: ik
0: de
1: niet.
0: Cinex.
1: Dat weet ik. Dat
0: het moet wel groot geweest zijn.
1: Dat kan ik niet op antwoorden. Nee. Wat ik niet weet, dat is wel...
0: Je hebt dat juist gezegd in Alcazar. Dat was op de Buitenmet?
1: Dat was op de Buitenmet, dat is later Cinema Eldorado.
0: En het Cursaal, dat was allemaal eigenlijk...
1: Dat was een andere familie, hè?
0: Dat is een andere familie. De Eldorado of het Cursaal, dat was ook een gekende cinema, hè? Dat was van de familie Smets.
1: Ja, de familie Smits, ja. Curieus is Cursaal, in Mechelen zeggen ze allemaal Cursaal.
0: Ja.
1: Maar dat is altijd lekker de koorzaal, hè.
0: De koorzaal.
1: Dat is Duits, hè. De koorzaal, In een stad gelijk Baden-Baden, waar het chic volk ging in vakantie doorbrengen, in bad, hè, letterlijk. Was dus een zaal van feesten en optreden. En dat was in het koerort, de koerzaal. En in Mechelen spreken ze dat Cursaal uit, hè.
0: Voilà. Maar voor de nog niet zo aanmechelers... Deze zullen die zalen misschien beter kennen, omdat dat later de Rex en de Calypso geworden is.
1: Ja.
0: Toch ook twee zalen die tot lesten gebleven zijn, hè?
1: Ja. En dat was een van de laatste dagen, de laatste film geloof ik, toch een van de laatste dagen nog in El Dorado geweest. Dat ben ik nog geweest.
0: Maar als ik de Mechelaars hoor klappen over de Rex en de Calypso, nuffen neen, dan zei ze, als je in de ene film zat, hoorde de andere de muur.
1: Dat kan zijn. Hè. Ik kan dat niet zeggen. Ik heb nooit niet heel goed gehoord, dus ik moest al de tekst lezen. Maar de cinema waar ik ook nog herinneringen aan heb,
0: ja?
1: Dat is de Luxor, hè.
0: De Luxor van de jaren 40.
1: Ja, later de Luxor, de Forum weer. Ja. Je weet hoe ze dat noemden in Mechelen, hè? Het Smodderpalaske.
0: Omdat ze daar gingen ja, van mijn leven.
1: Ja, maar jongen, dat was, die was eindelijk een goede koper.
0: Ja.
1: Cinema, laat ons zeggen dat de Cinex 15 frank kostte.
0: Ja.
1: Kostte in de Luxor 13 frank.
0: Ja.
1: Die orde van grootte. En zaten ze van achter te smodderen, hè.
0: Maar die mannen van het college had die niet zo'n goede naam, hè.
1: Nee, dat was een ander historie. Die van het college hadden een eigen cinema. Ja, de familie. Ben ik nooit niet geweest. Nooit niet. Ik kwam uit een ander milieu. Het college was voor mij taboe. Ik ben wel in die zaal geweest. Ja. Maar niet voor de film. En ik weet van mensen die aan het college gingen. En ja, ik woonde er 5 meter af, bij wijze van spreken. Dat daar dan de broeder of hoe heet het dat, of de directeur. Die ging die film vrijdags. Vertoningen waren zaterdags en zondags. Ging die zien. En die had ergens een belletje of een signaal. En als ze ergens een mesje zag met rokje te kut of bloe verschuivers of een decolleté wat te groot of de kusdeuren te lang, deed hem op toppen. En dan wist hem de technieker, de machinist of hoe ze het noemden, dat hij moest stoppen en dan weer dat stukje eruit gesneden.
0: Nee, ja.
1: En dan deed hij terug ingeplakt. Hè. En dan weer alle filmen weer eerst nog eens gecensureerd voor dat het publiek dat mocht zijn.
0: En de Luxor was te mijden. Van die mannen van het college, toch?
1: Ja, god. De idee van het college moest er geloof ik in geen ene cinema binnen. Hè.
0: Alleen in
1: Lenaar. We dwalen af, hè. Maar weet je, ik heb dat in Heim gedaan. Als ik daar in 1947 kwam, mochten de studenten van dat in Heim niet uit een botaniek.
0: Nee.
1: Behalve ik. En nog een paar. Het was voor ons de kutstrug van de roos te gaan.
0: Ja,
1: en dan vroegen ze aan ons, wat is dat? Is één dag? Ja. Ah, niks, dat zijn boemen, hè. Ja. Maar dat was zo.
0: dat gedacht was dat zo. Niet.
1: Ah, ja,
0: Marcel, we gaan nog wat muziek spelen en dan gaan we
1: terug. Ja, dat is goed.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Huur een bouwdroger.nl BE. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw huishaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor ons de vijf of mannen meter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of bel naar 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provinciaal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
6: Altijd oldies. Dit is Radio Opsenior in Mechelen. Kijk op www.opsenior.be.
7: Radio Opsenior.
6: Altijd oldies.
0: Zo mensen, we zijn 11, 12 gepasseerd en onder de muziek hebben we nog aan het lachen geweest met de Marcel over zijn doos en over zijn dinges dat een baai af. Want dan had de sticker meegenomen waar hij op zijn jaar voor baai in de doos.
8: Ja, dat zegt dat.
0: Zeg, we hebben over grote cinemas gehad, maar dan waren er ook misschien minder bekende in Den Brul bijvoorbeeld, de Agora.
8: De Agora, ja, die in die zot gebombardeerd, als ik me goed herinner, in maart 1940.
0: Oei.
8: En volgens dat mijn moeder altijd vertelde, want ik was de klant toen, werd er nogal veel Duitse filmen gespeeld.
0: Ja.
8: En dat waren dan operettefilmen.
9: Ja.
8: Hè, met Jung Mesketown, dat was Marika Rock.
9: Marika Rock, ja.
8: En dan de zangers en dan de acteurs. Hans Ruijman, Hans Albers en zo voort. En mijn moeder ging daar ook gaan naar zo'n film met mijn muziek. Ik weet haar grote favorieten, dat waren die Dutsen, ja, de Paretten, maar ook Nelson Eddy en Janet McDonald.
9: Nelson Eddy, ja.
8: Eddy Nelson, ja. Of ja. Mijn moeder sprak heel van Nelson Eddy.
9: Ja.
8: En Janet McDonald. En dan, dat sprak ze ook op zijn vermoord, Jan Kiepura.
9: Wie?
8: Jan Kiep, ja, dat is Jan Kiepura. Ja. Maar op zijn mekkers weer Jan Kiepura en ja, Martha Eggert. Ja. Allemaal die dingen. En dan, kort na de bevrijding, waren het die grote, maar dat was dan in de Cynix, want Agora bestond mee in van die grote Hollywood spektakels, ja, met Esther Williams.
9: Zo in dat water,
8: Beauty,
9: zo,
8: ja. Zo, ik ben daar ook mee gaan heen. En
9: met
8: ik,
9: die waterballetten zo.
8: Ja, ja. Spectaculair, ongelooflijk.
9: Die zo allemaal
8: ja, dat waren allemaal schoen meskes. Ja. Dat zat daar vol geilarts. Ja. En ik kwam in de Cynix, in de oorlog, ben ik daar geweest met mijn onkel naar een kleurenfilm. En dat was Baron Münchhausen.
9: Ja.
8: Die is in de oorlog, een Duitse film. Ben ik die gezien en dat was geloof ik de eerste kleurenfilm, volledig kleurenfilm gespeeld in Mechelen. En mijn moeder en ook mijn zuster die veel over was, die vertelde dat ze tent van de jaren 20, 7, 28, de eerste klankfilm gezien hadden. En die spraken dat 20 jaar later nog over, hè, Bart.
9: Ja.
8: En niet zozeer dat dat gesproken werd, maar dat goot iemand een glas water in en ze hoorden dat water lopen. Dat was een ongelooflijke sensatie.
9: Ja.
8: We lachen daar allemaal mee, maar bij die mensen, dat was bijna de zuivel, hè?
9: Ja, dat er ineens gesproken werd. En Klaas Sinemas, ik weet niet of je die nog geweten hebt, op de vier met de Flora?
8: De Flora, ja, die heb ik ook nog geweten.
9: Ja.
8: Het klaan was die niet, maar die was ook niet groot. Gelijk nee. Tegenover de Cynix van een klaan. En dan speelden ze ook wat dat ze nou met tegenwoordig bij films.
9: Ja.
8: Maar je kon in die taart. Maar we hadden van spreken, elke dag in Mechelen naar het cinema gaan met een andere film.
9: Ah, ja.
8: Zondag ging of zaterdag ging je naar de Familia in het college. Dat was wel een brave film, maar kom, ja, dat waren echte speelfilmen. Ja. En dan konden die cinema's doen. Hè.
9: Ja, ja, je zegt, nou, de Flora en dingen ging te groot. Gaat er op de Terveurse Steen, ja, de ja. Luxe.
8: Ja, de Luxe, ja. Ben ik ook geweest. Maar niet van hem te zijn, maar ik heb moeite. In 58, en volgende jaren, was ik in die technieker. Ik heb van alles gedaan, hè. Van het beeld- en klankspel, Mechelen, oude hoofdstad de Nederlanden.
9: Ja.
8: Dat was met fondue en Chinese, de ineenlopende beelden met klanken, was met een hele verrozen. Dat was toen hebben we wel marchandise als hier, route een band opnemen, een karat, projector, luidsprekers. En dan een kast dat je moet bedienen, dat ja, ingewikkeld. En ik kan dat van z'n leven gaan projecteren in het cinema op de Terveurse Steven.
9: In de Luxe, dat is wat dan later de Sarma gekomen is dan. Is dat wat dan later de Sarma?
8: Ik durf het niet zeggen. Ik ben een Terveurse Steven, ik kom van de Luifse Steven en ik moet toegeven. De Terveurse Steven was
9: op die kanten waren er wel veel.
8: Woonde wel volk, ja, maar normaal was dat boterhand.
9: De Minerva heb ik ook horen spreken over daar. En in Café Bruin.
8: Gaat ook,
9: ja. Ook cafés met de cinema's maar, weer gespeeld, hè?
8: Ja, natuurlijk. Weet je dat er jaren, rond de jaren 20 een grote cinema was in waar dan de Metten in de Royal, hè?
9: Ah, nee.
8: Dat was ook cinema. En die hebben nog altijd een noodgang in een van die stortjes van de laan, hè?
9: Ja.
8: Ik, de naam van Sertje vergeet ik al niet, maar die kwamen daar rood en dat was, ja. Ik heb daar ook nog affiches van gezien. Zo.
9: Dus eigenlijk waren er ook wel zo losse cinema's die dat ze dus verplutsten.
8: Ja, ja, dat hadden wel, hè.
9: Ja.
8: Ik heb daar ook nog, ik wil daar niet beginnen wel de tijd overgeven, maar ik heb daar ook nog technieker geweest voor bepaalde dingen, we filmen te projecteren in zalen, dat geen cinemazalen waren.
9: Ja,
8: en dan gingen we met een speelfilm,
9: ja.
8: En dan gingen we in zalen van cafés of lokalen van eten projecteren.
9: Ja, ik heb nog geweten in Tattenheim, dat ze daar voor de cadeaus zo filmen in een taart spelen, dat was dan de jaren 70. En,
8: ja,
9: van de Charlotte
8: in Tattenheim, was dat in, of was dat in een RMS?
9: In Tattenheim heb ik nog geweten, dan een zekere manier Ansloos dat hij. En die kwam dat filmen spelen, elke munt ene, van Louis de Funès. van,
8: ik ken mij dat niet
9: de Charlois en zo.
8: Ik ken wel geweten dat er filmen gespeeld worden in de feestzaal van een RMS.
9: Ja.
8: En dat was Ontdek de Wereld of Exploration du Monde.
9: Ja.
8: Kunt dat geloven of niet, maar ik weet het daaraan mee. Ik verkocht de programmabuxjes. Ik was toen 22 jaar, 23. En ik verkochte wat boeken. Leeman zei de vuilverkoop en allee, enzovoort enzovoort. En ik stond dat boekjes te verkopen.
9: Ja.
8: In de RMS. En dan maak ik prachtige, maar wel raas verhalen, maar ik vergeet het
9: niet. En daar kwam volk heen.
8: Boomvol. Ja. Dat was er nog in een tijd. Wij kruisfilm. Ja. Dat was van Mario Ruspol. Ik vergeet die naam nooit niet. Rom Eternel. Over Rome. En die man was dat zelf. Een Italiaan die Frans sprak.
9: Ja.
8: Tamelijk rustig zo, maar op zijn Italiaans. En die vertelde hoe hij die film gemokt had, met luchtopname. En dan zijn ze waren met zo'n sportvliegtuigje, en hij vastgebonden met koren, en een jongen had dat vliegtuigje met zijn camera, voor die opname te maken.
9: Ja.
8: En daar heb ik ook voor de eerste keer Pansinoor gezien. Pansinoor, dat is de vuilloper van de zoomlens.
9: Ja.
8: Dat je die zien en uitzoomt. Dat was een lens met een speciaal hefboom. Ik en dat draai daar. En dan ging die lens open en toe. En dan konden, oh ja, vond ik ongelooflijk schoon. Dan konden ze een raar boom en ging dat baat trekken zo. En oh, ongelooflijk. Ja. Dat was in de RMS. Ja. En dan ook de Centrale voor Socialistisch Cultuurblad. En ik geloof het Davidsfonds. Film meegegeven in het auditorium van het Cultureel Centrum.
9: Ja.
8: En dat vat dat ik daar werkte, en ben ik daar ook gaan, daar moest ik niet mee werken, maar ben wel gaan zijn, namelijk nog het zevende zegel gezien van Ingmar Bergman.
9: Ja.
8: Moerier aan Madrid, geloof ik. Hey, dat waren
9: nog goede films.
8: Niet commerciële filmen, hè.
9: Ja.
8: En dan
9: de Mantel? De Mantel, heb je die nog gezien? De Mantel. Heb je die nog gezien, die film?
8: Nee.
9: De Mantel, dat was ook een van die films, maar ook het goed scherm.
8: Het stomme was, hè. Hey, petit esprit. Dat de cinema-grootbaters klacht neergeluid hebben tegen die verenigingen omdat ze spelfilmen gaven.
9: Ja.
8: En dat werd simpel opgelost op zijn beleggers. Er waren geen filmen meer. Weer een lezing.
9: Ja.
8: Met film. Ja. En dan kwam er iemand 5 minuten spreken en dan een film. Ja, het was opgelost.
9: Het was opgelost. Dan zeg ik Belgisch. We gaan maar muziek spelen en dan kom ik nog één keer terug. Hè? Marcel.
10: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: toe, mensen. Het ziet er alweer al bekend op voor onze eerste uitzending. Met de mannen
1: Karab
0: van
1: Rood, op zijn
0: mekkers, Karab voor Rood. Zeg maar, we hebben nog een interessant cinemakken vergeten. Hè. Zo in midden jaren 60 komt er in de begane straat de studio.
1: Ja.
0: Dat was ook wel een speciaal
1: dat
0: geval.
1: Dat is hier ook begonnen.
0: Ja.
1: Ik ken Verhelst persoonlijk.
0: De Gomer of de Gomer of Omer.
1: Ja, Verhelst, ik zei
0: ja,
1: dat.
0: Ja, Verhelst, ja.
1: Die man had het gehoofd, hè. Die wou niet commerciële filmen brengen. In Antwerpen was er zo eens een studio geweest. Hè. Ik ben daar ook eens naar een film gaan zien. Hij wou dat ook doen. Ik ben dat verschillende keren geweest. Ik heb Le Mouton en Saint Papa gezien. En ja. Toen die Tsjechische film en toen verscheen de kat. Hè. Dat was eigenlijk een moderne sprookje. Maar daar zat dan 10 man in die zaal. Hè. Die ja. Moest die film houden, die zaal. Die schuilde dan hier zijn broek aan. Die schuilde ook zijn onderbroek aan. Hè.
0: Ja.
1: En dan is ze begonnen met natuurlijk stekfilmpjes te spelen. Daar kwam wel een bepaald volk naar zijn. We zijn, ja, we het kunnen voor te zetten, hè.
0: Ja,
1: en dan had hij een tante cinemakken gehad in de winkelgalerij, op de Larenmarkt. Maar daar ben ik nooit niet binnen geweest.
0: Ja, dat was de cinemaclub, hè.
1: Ja, daar ben ik nooit niet binnen.
0: Maar daar werden wel wat beter films gespeeld,
1: ja,
0: hè.
1: Maar dat was een totaal verbaasd.
0: Ja.
1: Ik was toen getrouwd en, hoe moet ik zeggen, het was er wat dood, de cinema. Het was
0: ja, die cinema eigenlijk van de Verhelst. In de neuroshopping is wat teleur gegaan met de neuroshopping.
1: Die is samen met mij ten onder gegaan, ja. Ja. Want de idee was goed.
0: Ja, maar het begane straat, dat had toch nog redelijk wat lang geduurd. Een jaar of 4, 5, of hoe lang had die in Apen geweest?
1: Ja, 5, 6 jaar langer niet.
0: En dat een deur kreeg die de baan aan vol cinemakken.
1: Ja, terwijl hij een brave mens was, maar ja, hij moest zijn centen verdienen. En dat was vroeger ook een feestzaal, hè. En, oh, mag hij hier al, hè. Die weten dan ook, dat was de Frascati, hè.
0: Ah, ja, ja.
1: Dat was Frascati, hè.
0: Maar was dat nog geen roepzaal geweest, ook niet vroeger?
1: Ja, dat is ook een roepzaal geweest. Ja. Maar Frascati is van de eerste oude, hè. In de taart van de donkerblauw patatten, hè.
0: Ja, van wat kwamen die, de donkerblauw patatten?
1: Ah, wel, als van vroeger, hè.
0: Die zijn er nou niet meer.
1: Nee, nou, als mij valt, dan nog roepatatten.
0: Ja, roepatatten.
1: Maar dat zal niet lang niet meer duren, de roep. Ik zeg maar ja, niet
0: over politiek. Nee, zeg, om niet over politiek te klappen, in volksbelang, daar hadden ze ook nog cinema.
1: Ja, maar ben ik
0: nog
1: binnen geweest, maar niet voor cinema te zijn.
0: Nee.
1: Ook niet voor cinema te spelen. Ja, kom, ik ben het verkeerd aan het denken. Maar daar werden ook concerten georganiseerd.
0: Ja.
1: En ik heb daar, niet in het kader van het festival, maar ik heb daar wel mijn concerten georganiseerd, samen met de stad en cultuur in het volksbelang, met Frans van Glorieuin ook zelfs.
0: Ja.
1: En dan ben ik in die zaal geweest en ik heb daar willen concerten doen met het festival, maar die zaal was zo opgeleefd. Het prestige na het festival van Vlaanderen kon daar geen concert geven.
0: Nee. Was... Zeg, Marcel, nou, we kunnen de cinema stilletjes aan afsloten, maar verder maar na overgaan aan de Universiteit van het Mechels Dialect, mag ik dan in zo'n programma ook eens even het vragen over Mechels Woord?
1: Van Magdalas.
0: Want dat zijn de luisteraars die dat dan al eens een keer aangeven. Hè. Vraag die eens een keer een paluleke. Van waar dat dan eigenlijk komt in het Mechels. Een paluleke.
1: Dat durf ik zo. Ik ken het woord goed. In mijn kring, mijn familie weet het woord niet gebruikt. Maar nee. Het bestond.
0: Het is een Mechels woord.
1: Het is een Mechels woord. Eigenlijk in mijn familie weet dat wij gesproken van een schrabbuleke.
0: Een schrabbuleke.
1: Een schrabbuleke met schra.
0: Ja.
1: Schrabbuleke is een klaar kultje. Hè.
0: Ja,
1: dat is schra. Een uitdrukking die niet iedereen begrijpt. Maar mijn familie wel. Dan zei ze, op God verrekken, dat zijn lappen en nog erger dan door van Suspatiet. Dat kenden ze mij in bepaalde midden. Suspatiet, ja. Dat was een cafébaas in de Livravenstraat. Ik heb de man niet gekend, maar wel foto's gezien.
0: Ja.
1: Die naar door groter dan mijn hand.
0: Ja.
1: Per jumbo. Hè.
0: Ja.
1: En de mensen lachten. En dat was in de familie. Hè, want mijn onkel Javin en zo buiten gingen dat pinten drinken en de lappen nog erger dan door van Suspatiet. Als je dat vertelt, niemand kan dan mee lachen en niemand weet niet wat het is.
0: Maar je paluleke is eigenlijk een ambetant ventje, of is dat?
1: Ja, ik denk dat zo heet het is.
0: Het is niet zo, ja.
1: Ik had daar verschillende woorden van. Als ik dat misschien schoot op plan denk, kan ik er een serie geven. Een machoefeltje, een meske bijvoorbeeld, wat zoek je, wat komt een machoefeltje, ik durf het niet zeggen. Allee, dat is een cursus. zijn
0: en dan we over de cursus begost zijn, ja, dan zou ik toch van Aanscheire willen weten wat dat er nog in de paplaan zit. Dat er mensen nog kunnen Mechels gaan studeren, of hoe zit dat?
1: Dan gaan we op zijn Mechels, en dat is een samenwerking met Willemsfonds.
0: Ja.
1: En had dan hij een buslijn en in een brul. Gaan we nog cursussen in het Mechels geven?
0: Ja.
1: En dat wil op de zaterdagen, lust het goed, hè, 9 en 23 februari.
0: Oeh, dat komt eraan, hè.
1: En 9 en 23 maart.
0: 9 en 23 februari.
1: En 9 en 23 maart. Dat is straf, hè.
0: Ja, dat is, maar ja, dat is met, dat, met februari.
1: En dat is iedere keer van 2 tot 4. Ja, namiddags
0: en waar
1: in dat te nemen in een brul.
0: Ja, in tegenwoordig heet dat bij
1: jou Pietsenburg. Ik weet niet in welke zaal, is dat een auditorium, dat heet geloof ik auditorium.
0: Kroos.
1: Guillaume Kroos, ja. Ja. Ja, daar. En de docenten van dat woord zijn momenteel, misschien dat er nog bij komen, de Erik Veikemans,
0: ja.
1: De Nisiet Rosio en ik.
0: Ja.
1: En dat kost niks.
0: Amai, dat kost als je niks, dat in Mechelen zegt, dan gaat dat naartoe lopen.
1: Ik zeg het, Steun van het Willemsfonds, die doen dan in een campagne rond talen.
0: Ja.
1: En het Atheneum Pietsenburg steunt dat ook, omdat dat, ik ben al aan het verlopen op de cursus, maar dialect is ook een taal, hè.
0: Bakker. Ja, absoluut. Dat
1: is een taal, hè.
0: Ja. Is en zijn er bepaalde thema's, of is het gewoon maar, Mechels?
1: Ik weet wat ik kan doen.
0: Ja, maar je kunt dat nog niet zeggen.
1: Ja, ik kan dat zeggen, ja. Er is nog niks aan. Ik weet dat ik kan zeggen, spreken over Mechelse vocabulaire,
0: ja.
1: Woorden. En misschien nog wat verhalen daar rond, hè.
0: Ja.
1: En maar Mechelse woorden, hè, laat ons zeggen, wat is een nuts, of wat is een titantolke,
0: ja.
1: En wat is een jammenklote, al die dingen, hè, alle, ook vieze woorden, hè, zo, uitdrukkingen, zo, ik heb er zo blaren vol met van die woorden, dat gebroken, en misschien nog even totleggen over, niet te moeilijk, het moet allemaal ludiek, ja. Moet ludiek blijven, maar toch ook waarvol.
0: En ook kunnen ze dat weer inschraven?
1: Wel, het kost niks, maar je moet vooraf inschraven,
0: ja.
1: Want die zaal is niet oneindig groot, en je moet dat doen, en gewoon luisteren via een telefoon.
0: Ah, dat is belangrijk.
1: En dan een telefoon van Egid Rossio.
0: Ja.
1: Je kunt het zeggen. 015 43 06 02. Ik kan dat nog eens zeggen. 015 43 06 02.
0: Ja.
1: Of, wat dan nog beter is, dat in mijn lever, op de mail.
0: Ja.
1: En die mail is Egid.
0: E-G-I-E-D.
1: Ja. Punt. Niet vergeten dat puntje. Rossio.
0: Met wie is dat?
1: Rossio, hè?
0: R-O-S-S-I-A-U. Ja, oké.
1: Okay. Kanaal egiet.rossio. Dan apenstaartje.
0: Ja.
1: Skynet.
0: Ja.
1: .be.
0: Skynet.be. Dat is te doen.
1: Die zal in zijn naam. Dat kost niks. En, dat mag ik niet vergeten. Zaterdag de 30ste maart. Om 2 uur in dezelfde zaal, in principe, kan ook ergens anders zo, misschien staat dat is prazo-teeling.
0: Van de
1: of diploma-verandering. Ja. Ja. Dat gaan we nog zien, hoe dan maar dat doen. En dan gaan we dan proberen, dat we dan nog weet, eten rondtonen.
0: En kun je dan een eerste praas bewinnen?
1: Nee, met niet de finances, de prazen te geven, maar een diploma zou me toch geven. Wel, omdat we daar een brave mensen met die de wil schoon zal maken op de computer. We hebben dat nogal eens gedaan een paar jaren terug. En dan krijgen de mensen een diploma overhandigd. Maar dat was een schepen, maar ik weet niet met wie geloof ik zelfs. Dus dan, dat kunnen we nog zien. Ja. Omdat, toen dat we dat besliste, wist die mini weer dat de schepen ging.
0: Ah nee, dat is zeker.
1: Dus daar vroeg het een beetje.
0: Weet je wat, Marcel, volgende week gaan we dat nog een keer herhalen.
1: Dat is een goed
0: en dan
1: gedacht.
0: Zijn de mensen zeker en vast die dat geïnteresseerd
1: zeg,
0: zijn.
1: Als ik nog iets mag zeggen, beste mensen, ga allemaal terug naar de cinema, hè. En neem nog alle leef mee en ga van achter zitten, hè. En dan kun je gerust wat smodderen, hè.
0: Voilà, merci Marcel.
1: Terwijl je dan niet weet wat smodderen is, dat is kussen.
0: Voilà. Maar avondtabaai, voor de rest niet meer in de cinema. Mensen, bedankt voor het luisteren voor deze uitzending van Mechelse Pijper, de eerste van het neefjaar. En zo heb je meteen ook de neefformule gezien of gehoord. Volgende week zijn we er terug met dezelfde formule. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis. Dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in Lacotte, hè. En ook opkussen, als je moest wielen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In Kruibeke, deelgemeente van het West-Vlaamse Bervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan. Of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou. Dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
11: Altijd op.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zitten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruw 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruw 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging aan de lijn. Er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weer dat de brand zelf gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakte door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, de broer van Romelu, zat mee op het vliegtuig. De Duivels gaan nu allemaal hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. In de Tour beginnen de renners aan de laatste opdrachten voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. Door de hitte is die ook 30 kilometer ingekort. Vanmiddag zon overgoten, 33 graden, morgen en de komende dagen veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
1: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
3: Och, ik hier. Bierput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Hé, lamennekes. Wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mok toe wasmachine, een serieus lawaat. Werm toe droogkas, niet meer op. Heb een best in een kookplaat of een oven die dat energie stekken geven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud.

0: tot en met 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Bouter met 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd Oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat op de goede plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Verroosde verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt maar 0469 118079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 118079. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé, en ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Bar Radio Op Senior. In een nummer 0.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Och, hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als begeert te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91.
5: 015 75 64 91.
3: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums
4: 015 75 64 91.
5: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Verroosde verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt maar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
7: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
8: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
9: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
10: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
11: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Te meer likkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel te scallen op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De scallen die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
0: Heb je problemen met je toestellen van je huishaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf. Nee, niet op een

0: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
1: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
4: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd on.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ilakot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zouden onder controle zijn. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is en dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren. Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, meldt N-VA. De bedoeling is om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt 6% daarvan. President Zelensky van Oekraïne heeft een nieuwe politieke strategie en regeringsherschikking aangekondigd. Daarbij heeft hij premier Julia Siderdenko een nieuwe functie aangeboden. De nieuwe politieke koers vereist volgens Zelensky een herschikking van de regering. De president heeft daarover leg gepleegd met premier Siderdenko, die hij de kans heeft geboden om leiding te geven aan een nieuw en belangrijk onderdeel van de betrekkingen met een belangrijke partner. Zelensky noemde in zijn post geen kandidaat om Siderdenko op te volgen. De 40-jarige was pas sinds juli vorig jaar premier. Daarvoor was ze vicepremier en minister van Economische Zaken. Ja, de rit in de Tour de France is wat ingekort. Het is de 9e rit en de laatste voor de eerste rustdag. Een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. De rit is dus 30 kilometer ingekort, al maakt dat volgens de renners weinig verschil. Ze rijden nog wel steeds 150 kilometer. Voor de rest van de middag en avond temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien zonnig. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag 34 graden. Vanaf vrijdag zou het wat koeler kunnen worden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou modieus of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Verroost de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staalhoekdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
8: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd on.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Heb je problemen met je toestellen van Oeshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf. Nee, niet op een

0: ketel fixt.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
2: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet dat dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur mosselen à volonté. Keuze uit natuur, lookroom en provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van A-metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zouden onder controle zijn. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is en dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren. Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, meldt N-VA. De bedoeling is om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt 6% daarvan. President Zelensky van Oekraïne heeft een nieuwe politieke strategie en regeringsherschikking aangekondigd. Daarbij heeft hij premier Julia Siderdenko een nieuwe functie aangeboden. De nieuwe politieke koers vereist volgens Zelensky een herschikking van de regering. De president heeft daarover overleg gepleegd met premier Siderdenko, die hij de kans heeft geboden om leiding te geven aan een nieuw en belangrijk onderdeel van de betrekkingen met een belangrijke partner. Zelensky noemde in zijn post geen kandidaat om Siderdenko op te volgen. De 40-jarige was pas sinds juli vorig jaar premier. Daarvoor was ze vicepremier en minister van Economische Zaken. Ja, de rit in de Tour de France is wat ingekort. Het is de 9e rit en de laatste voor de eerste rustdag. Een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. De rit is dus 30 kilometer ingekort, al maakt dat volgens de renners weinig verschil. Ze rijden nog wel steeds 150 kilometer. Voor de rest van de middag en avond temperaturen tot 33 graden, ook morgen en de dagen nadien zonnig. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag 34 graden. Vanaf vrijdag zou het wat koeler kunnen worden.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
4: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
4: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
4: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzysteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
6: is Lazegums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazegums.
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op uw brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan ba op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je ba verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart van jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merode Kerkstraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, 2 weken geleden. Een vrouw die erbij was, woonde ook in het getroffen appartement. Bij die brand kwamen 5 mensen om. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, melden Duitse media. Het was al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, ook op plaatsen wat gevaarlijk is en waar het dus eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojaddeh Khamenei weten dat hij wraak wil voor de dood van zijn vader. Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Thibaut Drogé, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. 8 op 10 Belgen zijn trots op de Rode Duivels na het WK voetbal, blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau Ivox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje en dat deed wel iets met de meeste supporters. Het heeft er zo hard ingehakt dat 2 op 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond, temperaturen 33 graden, ook morgen en de dagen nadien zonnig. En morgen zo'n 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal 34. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen. Bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 0515 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
5: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
7: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
8: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
10: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wanneer voilà, zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van V met 2 P's.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Wermt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie stekken geven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
8: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Werd er dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
9: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
10: Opsignor brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Opsignor Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd op.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior, altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur. Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur. Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op